0: Dat zij voor de Zwitser hitparade voor 55 jaar Janis Joplin, Me and Bobby McGee geschreven van Kris Kristofferson.
1: Platz 9.
0: Klassisch geht's weiter mit dem Waldo de los Rios, Mozart-Sinfonie Nummer 40, Platz 9.

De plaats staat voor de Gwitsriet Parade voor First Girl I Am I Said van Neil Diamond. Dat is een zeer persoonlijke zang en vertelt van innere conflict, identiteit en het gevoel tussen New York en Los Angeles heen en her gerissen zijn. Het komt naar de plaats 1 en daar komt voor Creedence Clearwater Revival Sweet Hitchhiker.